Goedemorgen allemaal en welkom. Ik ben Martin van Denzen en u luistert naar de Dutch Dutch. Nou, heel veel nieuws deze week natuurlijk over Prinsjesdag van de afgelopen week. Het was mooi om te zien, ook hier, ik heb gekeken op BVN. En het is altijd leuk om al die pracht en praal te zien. Nogmaals, goedemorgen en voordat ik verder ga, eerst eventjes Frans Verwij nog feliciteren met zijn verjaardag. Ik had dat vorige week moeten doen, maar het bericht was niet aangekomen. Dus Frans of Frank, je luistert naar alle twee de namen natuurlijk. We hopen dat je een fijne dag hebt gehad met je Limburgs meisje. Je hebt het geboft dat je haar in Limburg hebt gevonden. Jij uit het noorden en zij uit het zuiden. Nou ja, mooie combinatie kan het eigenlijk niet. Het moet maar zo uitkomen. En voor jullie natuurlijk een speciale liedje dat ik elk jaar voor je draai. Luister maar goed. Anders is anders.

0: anders bij anders. En ja, anders en anders. Het kan allemaal goed gaan, luisteraars. En als lang als je maar goed met elkaar op kan schieten. En Frans, ik hoop nog echt dat je een fijne dag gehad hebt. En we gaan verder met het nieuws. En dit was het, betekende het over Prinsjesdag voor je portemonnee in Nederland, voor de mensen daar. Duurdere biertjes, lagere vliegbelasting en langer korting op brandstof. Het zijn enkele van de wijzigingen die het kabinet dinsdag naar buiten heeft gebracht. Nu.nl zet de belangrijkste verandering op een rijtje. De korting op brandstof blijft nog een jaar langer van kracht, zodat automobilisten volgend jaar niet te maken krijgen met een extra prijsstijging. Het kabinet had al besloten de accijns op benzine niet te verhogen en heeft nu ook bekendgemaakt dat de korting voor diesel wordt verlengd. Dat betekent niet dat tanken goedkoper wordt. De benzineprijzen zijn de afgelopen tijd al flink gestegen. Reizigers hebben wel een meevaller wie volgend jaar een lange vliegreis maakt. Krijgt te maken met een lagere vliegbelasting dan eerder was gepland. Voor een lange afstandsvlucht komt die uit op ongeveer €59 per passagier. Eerder werd uitgegaan van 70. Vliegen wordt daarmee niet goedkoper, maar de belasting valt wel lager uit dan eerder was voorzien. Verder worden wijn, bier en sterke drank waarschijnlijk duurder. De accijns wordt volgend jaar namelijk opnieuw aangepast aan de inflatie. Zorgverzekering wordt duurder, meeste Nederlanders gaan er iets op achteruit. Werkenden gaan volgend jaar meer inkomstenbelasting betalen. De Prinsjesdagsplannen zijn nog niet definitief. De Tweede en Eerste Kamer moeten er nog met één stemmen. En ze hebben nu al flinke ruzie over. Hoge inkomens leveren meer in. Voor mensen met hogere inkomens geldt dat zij ook belasting moeten betalen over hun loonstijging die door inflatie wordt veroorzaakt, terwijl dat normaal niet gebeurt. Dit is om de defensieuitgaven te betalen, ook wel de vrijheidsbijdrage genoemd. Lagere inkomens en middeninkomens hoeven hier minder aan bij te dragen. Hogere inkomensgroepen zonder kinderen gaan er meer op achteruit, terwijl mensen met een minimumloon iets meer lucht krijgen. En het was weer allemaal prachtig om te zien. Ik heb op BVN gekeken en even daarna toen zag ik een foto in de krant staan van de koninklijke familie toen het allemaal afgelopen was. Ze zaten allemaal met een stoel, schoenen af en jasjes lekker los. En de koning zei zo tegen elkaar, hè, dat hebben we ook weer gehad. Dat was een leuke plaat eigenlijk. En 5 doden en 40 gewonden bij ongeluk met Nederlandse bus in Zwitserland. 5 personen zijn vorige week donderdagavond omgekomen bij een eenzijdig verkeersongeval met een Nederlandse bus in Zwitserland. 40 anderen raakten gewond, van wie 3 ernstig. De identiteit van de overledenen moet nog worden vastgesteld, schrijft de Zwitserse politie. 7 reddingshelikopters en 13 ambulanceploegen brachten de slachtoffers naar verschillende ziekenhuizen. Het ongeluk gebeurde iets voor 5 uur in de namiddag tussen Zernes en Suus in het oosten van Zwitserland. Bij Lavin raakte de bus van de weg, waarna hij op de vangrail botste en kantelde. Op de plek van het ongeval vonden werkzaamheden plaats. Het reisgezelschap was maandag vanuit Nederland vertrokken voor een vakantie in Oostenrijk. De bus was donderdag onderweg naar Oostenrijk na een dagexcursie in Zwitserland. De 5 Nederlanders die donderdag om het leven kwamen zijn 4 vrouwen en 1 man. Alle slachtoffers zijn ouder dan 70. Zo is zaterdag bekendgemaakt. En ze kwamen allemaal uit verschillende plaatsen in Nederland. Zo, ja, dan ga je met een reis mee en er kan ook weer wat gebeuren natuurlijk. En de productie in Nederland van een Nederlandse vliegauto mag beginnen. De vliegende auto van het Nederlandse bedrijf Paul V is een flinke stap dichter bij verkoop. Het bedrijf mag van de Europese luchtvaartautoriteit EASA beginnen met de productie. Als alles volgens plan verloopt, moet de auto in 2028 zijn goedgekeurd om te vliegen. Het bedrijf uit Raamdonkersveer heeft een zogenoemde productiecertificering van de EASA binnen. En daarmee mag PLV de luchtvaartonderdelen van de auto daadwerkelijk gaan maken. De volgende grote stap is de goedkeuring van het voertuig zelf. En daarvoor moet PLV een type certificaat krijgen. Dat moet aantonen dat de vliegende auto veilig genoeg is om als luchtvaartuig te worden gebruikt. Het bedrijf verwacht dat certificaat over ongeveer anderhalf jaar. Zo bent u van plan om zo'n auto te kopen als u in Nederland bent. Zorg wel dat u je vliegbrevet hebt natuurlijk. En ik heb ook nog wat treurig nieuws. Een Belg verongelukt op weg naar zijn eigen bruiloft. Een man is vorige week zaterdag om het leven gekomen bij een verkeersongeval in het Belgische Libben, in de provincie Luxemburg. Hij was op weg naar zijn bruiloft. Het ongeval gebeurde rond 2:30 in de namiddag. De auto werd bestuurd door de getuige van de man, die de controle over het stuur verloor. De brandweer van de steden Neufchâteau en Libremont kwamen ter plaatse, maar hulp mocht niet meer baten voor de bruidegom. De bestuurder van het voertuig raakte gewond en is overgebracht naar een ziekenhuis. Nou, zorg niet dat je daar zo kom je toch ook te laat voor je eigen trouwerij. Misschien hadden ze wat eerder moeten vertrekken. Nou ja, jammer voor die mensen. En tot slot, zanger Alexander Clerks bracht op zondag 13 september een uiterst persoonlijke nieuwe single uit onder de titel Lang Leven Corrie. Dit bijzondere lied is een warm en oprecht eerbetoon aan de koningin van het levenslied, Corrie Konings, die deze maand haar 75ste verjaardag vierde. Voor Clerks is zij niet alleen een muzikaal icoon van Nederlandse bodem, maar bovenal een zeer dierbare vriendin. Het unieke verjaardagscadeau is in stilte voor waar het grote publiek Corrie Konings kent van haar glansrijke carrière, is zij voor Alexander in de eerste plaats een vriendin en vertrouweling. Omdat ze 75 werd, wilde ik haar verrassen met iets blijvends. En dat gebaar is vastgelegd in Lang Leven Corrie. De tekst van de single weerspiegelt exact hoe de zangeres in het leven staat en hoe zij met mensen omgaat. Als je goed naar de tekst van het nummer luistert, hoor je precies wie Corrie is, aldus Clerks. Zij neemt altijd de tijd voor haar fans, schudt iedereen de hand en gaat met liefde op de foto. Happy birthday Corrie, en luisteraars, naar het einde van het nieuws laat ik u het nieuwe lied van Corrie horen. Canadese dollar, geen verandering, nog steeds 62 eurocent. Het weer in Nederland, nou, het wordt een betere dag van het weekend. De dag dat veel monumenten ook hun deuren openen. Tot in de avond blijft het droog in het hele land, waarna een periode met frontale regen volgt vanuit het noordwesten. Het wordt 20 tot 22 graden. En de zon is er in ruime mate. Vanaf de tweede helft in september meer invloed van hoge druk en gerede kans op een paar dagen met aangenaam zomerweer. En het weer hier? Ik zou zeggen, kijk maar naar buiten, luisteraars. Vanmorgen was het fris toen ik de deur uitging. Maar wie weet of het warmer wordt. Moeten maar afwachten. Trek gewoon maar de jas aan en ga maar lekker naar buiten toe voor een wandelingetje. En tot zover het nieuws. Nou, Corrie Konings vierde haar 75ste verjaardag deze week. En ik laat u horen een report van de verrassing dat gedaan werd ter ere van haar verjaardag.
1: Brabantse koningin van het levenslied Corrie Konings wordt morgen 75 jaar. Bijna 60 jaar staat ze al op de bühne. En met haar hits brak ze het ene record na het andere. Haar grootste hit, Huilen is voor jou te laat, was 43 jaar lang de meest succesvolle Nederlandstalige single alle tijden.

0: Ach, heerlijk. Corrie, welkom. Leuk om te zien. Nou, zeker leuk om te zien. En even over dit laatste nummer. Ik krijg een heel apart gevoel van binnen. Meer dan 10 miljoen keer gestreamd op Spotify.
1: Ja,
0: daarvoor heb je nog een award gewonnen.
2: Dat is wel veel, hè?
0: Dat is heel veel.
2: Ongelooflijk.
1: 50 jaar oud. Ja. Dat is 1976.
0: Zo.
1: En dat gebeurt dat zo. Ik zei, dat is geweldig. Dat is fantastisch.
0: Maar ook heel veel
1: mooie gouden awards gekregen.
0: Jonge mensen die naar jou kijken en luisteren. Naar jouw optredens komen ook.
1: Ja, ook jonge mensen. Heel veel. Ja. En daar sta ik ook zo versteld van. Dat er nu op dit moment is het jong, maar ook ouder. Maar dat combineert zo goed samen. Maar die jongere mensen die gaan echt alles uitzoeken. Van, hey, wat doet ze nog meer? Of wat heeft ze allemaal gedaan? En dan gaan ze dat zien. En dan komen ze apart gevoel tegen. Want dat is toch een lied waar ze lekker mee kunnen meezingen.
0: Ja. Dus, zo is dat.
1: Ja, en zo is dat denk ik op die manier gegaan. Dat, dankjewel jongens.
2: Ja. Heb je ook contact met ze?
1: Pardon?
2: Zie je die jongeren dan ook wel? Als
1: ja, die staan ook met een hartje en zo. En hebben ze op telefoon, hebben ze dan bijvoorbeeld een tekst staan wat ze willen horen van een titel.
0: Oh, ja. Zo gaat dat tegenwoordig.
1: Wordt ook nog gevraagd, de Noordpool. Ja, en ook Hoeren, Neuken, Nooit meer werken. Hè. Dat, voor de jonge lui is dat...
2: Ja, dat is altijd een lekker nummertje, zullen we maar zeggen, Corrie. Ja.
0: Morgen 75 jaar, Corrie.
1: Ja. Mooie wow. leeftijd.
0: Nou, ja. zeker. Mooie leeftijd.
1: Heerlijk om dat te mogen bereiken.
2: Zeker.
1: Dat dacht ik. Ik wil heel graag ouder worden.
0: We gaan even kijken naar jouw leven. En we beginnen daarbij in Breda.
3: Op 8 september 1951 ben ik geboren in Breda. En hier in Amstelstraat, nummer 36, heb ik 9 jaar gewoond samen met mijn ouders. En dat raampje daarboven, dat is een raampje geweest waar ik heel erg graag in stond. Uit nieuwsgierigheid.
0: Heerlijk om te zien,
1: Amstelstraat,
0: toch? Ja. Je zegt al, je hebt er 9 jaar gewoond, want op je 9e scheiden je ouders en ga je bij je oom en tante wonen, hè?
1: Ja, want mijn oma had daar met haar man een huis en wij met mijn tante en mijn oom, mijn vader en mijn moeder, en ik kwam er dus bij. Dus woonden we allemaal in één huis. Dat ging gewoon. Ieder had zijn eigen kamertje dan.
0: Ja, ja. Maar dus je woonde nog wel bij je ouders dan?
1: Ja, toen nog wel.
0: Oh, okay.
1: En nadat mijn ouders zijn gescheiden, is het dat ik, wat gingen ze mee doen? Waar moest ik terecht? Waar moest mijn vader, die werkte in een café. Ja, dan mogen de kinderen toen in die tijd, was dat ook niet dat mocht. En mijn moeder die werkte ook natuurlijk veel, die woonde dan weer bij oma. Hm. Dus ja, hoe moet dat allemaal? Ja, en toen ben ik terechtgekomen bij mijn tante en mijn oom en ja, daar heb ik het eigenlijk hartstikke goed gehad. Hm. Ja.
0: Ja, lijkt me ook best wel moeilijk als kind zijn om daar naartoe te gaan, maar...
1: Nee, ja, mijn tante oom, die kende ik ook al. En die ging met mij ook, bijvoorbeeld, die had een scooter. En dan zetten ze mij voorop, want dat mocht toen allemaal. En dan gingen we scooteren. En ik stond gewoon, en pakte de stuur ook mede vast. En zo gingen wij een rondje doen. Dus dat was voor mij geweldig.
0: We waren er eigenlijk hele mooie herinneringen.
1: Alleen maar.
0: Ja, wat fijn om te horen.
2: En was je dan uit twee aan het scooteren, was dan aan het dromen van ik word zangeres?
1: Nou, nee hoor, dat had ik echt nog niet zo bedacht van ik word zangeres of wat dan ook. Ik heb wel natuurlijk het gevoel dat gehad toen ik 12 was. Ik dacht ik wil gitaar gaan spelen, ja. Dus daar heb ik les in genomen. Dus eerst op akkoordenbasis en barré-akkoorden. En later toch nog een beetje notenleer gedaan. En dat was toch wel van pas gekomen ook. Als je dan met een orkest weer moet werken.
2: Ja.
1: Dus dan heb je een auditie gedaan. Dan heb je eigenlijk eerst met talentenjacht meegedaan. En daarna kom ik in één keer Ries Brouwers tegen uit Sint-Willebrod. Die had daar gigantische... platenzaak. En nou, die verkocht echt de liedjes, de cd's. Of tenminste, toen was het allemaal platen nog, lp's en zo. Die verkocht hij als zoete broodjes over de toonbank. En toen zei hij, jij moet gewoon eens gaan zingen. En ik ga zorgen dat jij iemand ontmoet. En dat is toen Pierre Cartner
2: geworden. Ja.
1: En hebben we toen een...
2: En dan gaat het hard. Hè? Want dan is huilen voor jou te laat. Een klappen van een hit. Hè? De grote doorbraak. Je had daarvoor nog 2 andere. Maar dit was de klapper.
1: Ja, we hebben toen wel eigenlijk nog een auditie gedaan ook. Dat was in Paradiso. Toen was Annie de Reuver daar ook nog bij. Want die zocht eigenlijk een meisje met een band. Ja, en toen was 1 en 1 is 2. Dus de naam die hadden we al. Corrie en de Rekels. Nou, Annie de Reuver die zocht een meisje.

0: Imke, maar niet naar Gerard Joningen.
1: Nou, Imke is er ook nog niet klaar mee.
0: Hè? Nee.
2: Nou, maar jij ook zeker niet, want deze zomer is er nog een nieuwe single uitgekomen.
1: Ja,
2: er hangt iets in de lucht, Amore.
1: Ja, zeker.
2: Is dat op jouw eigen leven gebaseerd, Corrie?
1: Nee, we zochten eigenlijk een nieuw lied. Ik zeg tegen Willem, ja, dat zou wel leuk zijn. We hadden al een liedje klaar liggen. En voor de zomer zou het natuurlijk wel wat speelser zijn natuurlijk, om een vlot liedje. En toen kwam hij met Er hangt iets in de lucht.
0: Nou, laat maar horen, Amore.
2: Ja, ik zou zeggen, loop naar het podium, okay. Corrie. We willen het zeker gaan horen. Corrie wordt begeleid door gitarist Marcel Hoefnagel. Dit is Corrie Konings met haar allernieuwste zomerse single. Er hangt iets in de lucht. Amore.

De delicatessenwinkel heeft natuurlijk niet alleen kaas, hagelslag en beschuit, maar ook een sortering van alle andere bekende Hollandse kruidenierswaren. De Holland Store heeft kwaliteit voor de beste prijs. Of het nu uw wekelijkse inkopen zijn of voor iets extra's, de Holland Store heeft de beste keus. De Holland Store, 2542 Western Road, ten zuiden van de 401. 416-247-8659. De Holland Store, een klein stukje Nederland in Toronto.

dat kan toch niet verboden zijn, ja, ligt eraan hoe je er tegenaan kijkt natuurlijk. En luisteraars, ik ga verder met een kinderliedje. En dat is speciaal voor our friend Buddy in Athol, Massachusetts. Hier is Op een grote paddenstoel, of in het Engels, On top of a big mushroom.

En dat was het verhaaltje van op een grote paddenstoel. En ik weet zeker dat er opa's en oma's onder ons zijn. En misschien ook nog wel ouders die dat voor hun kinderen gezongen hebben met elkaar. Ik weet wel, ik heb het gedaan voor Lucas. En dan zegt hij, ja, dan moet ik het wel een beetje vertalen voor hem. Want onze kinderen, ja, valt niet mee voor ze om dat Nederlands te verstaan. En ik ga meteen maar verder met het Community News, luisteraars. En het Community News wordt u gebracht. Dormie? That's right, daar gaan we. En het Community News wordt u gebracht door onze Duca Credit Union. Are you looking for a secure way to grow your savings, whether in a registered or a non-registered account? Our new MarketLink Guaranteed Investment Certificates offer the potential for market-based return with no risk to your principal and no management fees. These investments are ideal for members seeking a balance between security and opportunity with a 3 to 5 year investment horizon. These offers are available until 21 September, so we have nog een paar dagen. For more information, check with your local branch, or you can call Member Connect right now, 1-866-900-3822, 1-866-900-3822. En weer wat nieuws dit jaar, bravissimo, the New Year's at the Opera. Ja, ik weet het al een heel stukje weg, maar je kunt nu alvast plannen maken. Audience are invited to ring in this new year in style op 31 december at the Bravissimo. The New Year's at the Opera, a one-of-a-kind concert co-presented with Attila Glatz Concert Productions and Roy Thompson Hall. This New Year's Eve, the romance, drama and grandeur of opera's greatest hits returns to Roy Thompson's Hall, backed by the power of the Canadian Opera Company's orchestra, soprano Sarah Dufresne, mezzo-soprano Zoe Reims, baritone Elliot Madore, and the Canadian Opera Company Ensemble Studio alumni tenor Andrew Hygie. They perform a genre-defining selections from the greatest operas ever written this glamorous New Year's Eve experience. Ticket information. Now, tickets too for Bravissimo, the New Year's at the Opera at Roy Thompson Hall. De kaartjes beginnen op $113.60 and are available online at roythompsonhall.com. Of bij telefoon 416-872-4255. 416-872-4255. En ik zit er echt over te denken om daar naartoe te gaan. En dan iets natuurlijk over de coffeeclubs in onze omgeving. In Oakville is het elke derde dinsdag van de maand. En ja, de afgelopen dinsdag waren er maar een paar mensen, werd mij verteld. En dan is dus de volgende wordt gehouden op... Dus de volgende is op 20 september. Dat kan niet. Nee, dat kan. Dat heb ik verkeerd natuurlijk. En de volgende soort is elke derde dinsdag van de maand. En in Guelph is de coffeeclub elke derde woensdag van de maand. Dus de volgende coffeeclubs zijn dan straks in oktober. En ik wil u wel vertellen, de luisteraars, dat de Guelph coffeeclub is vrij succesvol. Want afgelopen woensdag... waren er zo 21 mensen bij elkaar. En ik heb de foto ervan naar Bas opgestuurd van de krant. Zo, Bas, ik weet niet of je luistert, maar kijk maar in je inbox. Er staat een hele prachtige foto van de Guelph Coffee Club. Nou, wilt u meer informatie hebben over de Coffee Clubs of het andere Community News? U kunt mij bereiken op 416-226-0620. Laat gewoon een berichtje achter en dan komt alles voor elkaar. Tot zover het Community News. En het Community News werd u gebracht door onze Duca Credit Union.

0: Zit u ook lekker mee te zingen, luisteraars? Ja, de dagen beginnen natuurlijk een beetje kouder te worden nou overnacht. En als je dan 's morgens, en als het dan kouder begint te worden, dan onze botten beginnen natuurlijk ook wat stijver. Weet je wat u doet? Neem een beetje Ultimate Glucosamine. Luister maar.
1: Ultimate Glucosamine Powder is so easy to take. Just once a day in your favorite hot or cold morning beverage. There are no pills to swallow, and Ultimate Glucosamine won't interfere with your prescription medications. Ultimate Glucosamine Powder can be ordered online from pharmacy.ca. Shipping is free, or you can order Ultimate Glucosamine at the prescription counter at Shoppers Drug Mart. Ultimate Glucosamine, for better joint health.
0: Ja, mensen luisteren, zeggen wel eens tegen mij, Martin, werkt dat dan? Zeg, nou ja, ik neem het elke dag een beetje, zo, en ik ben nog redelijk gezond. Dus ik kan het best aanraden. Nou luisteraars, ik ga alvast de deur uit, want mijn zoon is samen met zijn vrouwtje Alana voor een paar dagen weg. Dus opa mag op de kleine Lucas en de hond passen. Nou ja, nou, Lucas is op het ogenblik bij zijn oma en zijn opa, bij zijn grandma en zijn grandma en zijn grandpa. Zo, en daar blijft hij dan. Maar ja, ik heb natuurlijk de hond. Ja, ik had nooit gedacht dat ik nog eens een hondenliefhebber zou worden. Maar wat doe je eraan als dat beestje telkens naar je kijkt en wil je gaan wandelen? Nou, ik ga straks naar Cambridge toe en Lucas ophalen, want die was overnight bij grandpa en grandma. En ik wens natuurlijk allemaal nog een hele fijne zonnige week. En heeft u iets door te geven via ons programma, bel mij op 416-226-0620. Ik kom dan weer volgende week terug hier bij CJMR 1320 AM. Ieder via de radio of op het internet. En ik eindig vandaag met deze wijze woorden. Volg je hart, want dat klopt. Volg je hart, want dat klopt. Follow your heart. Because it works. Luisteraars, ik ben Martin van Denzen met Matteo aan de controls. Tot volgende week. En luisteraars. Dit is het laatste weekend van de zomer. Dus volgende week begint het najaar. Brr, moet er niet aan denken. Tot volgende week. Bye bye.